0: Die mamas en die papas, ja, dit was gewees Monday, nog een gouwe ouwe hierse op een saterdagochtend, so vroeg, amper tyd vir jou weekend en vir my, vat jou deur na 7 uur toe in jou Saturday morning swap shop. Want as jy nog jou boodskap wil instuur, is jy baie welkom. Jy stuur hulle vir my per WhatsApp na 062-344-5542. Kom ons vat gou vinnige advertensiebreek, dat ons nog by een gouwe ouwe kan uitkom, voor ons dan nou kom by jou weekend en vir
1: Checkers Stickables are here, and you can save big on deals like Bacoma Wheatbix cereal, 1.35 kgs for $74.99, and Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams for $129.99. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until Sunday, 11 October. Only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060. T&Cs apply.
2: More than just a feeling.
3: It feels like home. 90.6 FM. It's more.

0: Van Morrison's a brown-eyed girl. Ja, ons is eindelijk bezig met jou Saturday morning swap shop, man. So, het is een beetje uit boodskap uitgehaald. Ek sien daar nou so 5 nieuwe ingekom daar so. Okay, maak het 6 daar so. Dankie vir jou nou ook wat ingekom het. Maar jy kan aan om jou in te stuur. Stuur vir my op WhatsApp nummer 062-344-5545. Ons gaan gauw vinnig advertentiebreek vat. Nee, ons gaan nie, ons moet gauw vinnig advertentiebreek vat. En as ons terugkom, dan gaan ons aangaan met jou boodskappe. So, maak seker, stuur vir my jou mooi klompie in, dat ons lekker boodskappe kan uitlees. So, stuur vir my in. WhatsApp nummer net gauw vinnig nog een keer, 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 26, eindig ook met jou naam en met jou nommer. Saturday Morning Swap Shop, proudly brought to you by Vol Triangle Sand and Stone.
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroad Center, 3 Golf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
3: Get low sulfur 50 ppm diesel at R30.99 per litre, only at Q4 Fuel.
4: 90.6, waar jy thuis voel.

De skemer met stroom op, net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Op hierdie saterdagoggend, ek sê vir jou goeiemôre, hierdie is Super Saturday, saam met my Sarah Jane, en dis name die dorpe vir oggend. Die letter vandag is die letter E, vir eet. So, the letter E, for eat, eat your heart out. Die letter E. Ek wil graag hê, jy moet kreatief raak met die letter, een naam, een dier, een dorp, as jy behalsig voel, een liedjie, een muzikant of een muziekgroep, met die letter E. So, dit is A, B, C, D, E. Dit is die letter vandag, 062-344-5545.

0: It's the Goo Goo Dolls with Rebel Beat right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It is a Saturday. It's Super Saturday. Hallo, hallo, hallo. Dit was Name Diere Dorpe. Ek het vir jou die letter E gegee vandag. Kom ons kyk, waarmee het jy voor een dag gekom? Ek het een gekry wat van Lucas al wat sê, Alma Eekoring, Alice Ras en Elvis. Well done, well done, well done. Een ingekry van Mandy, wat sê, morgen is jy, Ethan Eekoring, Elliot vir die dorp, en Eye of the Tiger. Oh, such a good one, yes. Dan het ek een ingekry van Madeline A, wat sê, Esther Els Eekoring, Elis Ras, Eden die muziekgroep en Ek Lewe van Annelie van Rooyen. Hoor jy so, daar is nou kreatief, well done. Jenny ingekry van Jules Hula Af, Eureka, Erasmus, Elis Ras, Aardvark, okay, well done. En Hurt, Everybody Hurts from R.E.M. Okay, net so kreatief, well done, well done, well done. Jenny sê so, good morning Sir Jane, Edinburgh, dan Everlong, have a wonderful day, thank you so much, you as well. Dan het ek een gekry, so wat sê, Ella, Eland, Ermelo, dit is van my Simenia, well done. Piet en Gloria sê, Elaine, Elis Raas, Eekoring, baie, baie dankie. Een ingekry, wat sê, Elvis, Eland, Voet, en dan het ek nog een gekry wat sê Elaine. Dan het ek een gekry wat sê Ethan, Aardwurm en Alice Ras en Elisma. Ok, wel, net so goed, wel dan. Linda sê so Estralita, ek hoop dit is een naam, ek het hom al gehoor, interessante spelling, Eland, Edinburgh, en dan Everybody Hurts from R.E.M., well done Linda, baie baie dankie, dat ek enig gekry wat sê, Evelyn, Ermelo, Eland, baie baie dankie, en dan ook, Everton, baie baie dankie vir amal wat Name Diere Dorpe saam met my gespeel het. Jy het ongelooflik kreatief geraak met die letter E. Pat yourself on the back. Ek en jy speel weer volgende week Saterdag van Super Saturday tussen 10 en 11 Name Diere Dorpe. As jy een lekker letter het wat jy graag wil voorstel vir volgende week Saterdag, een wat ons nog nie gespeel het nie of een wat jy rarig net graag wil laat speel vir Name Diere Dorpe, stel een letter vir my voor. Make a suggestion for the letter on 062-344-5545 en dan kan ons dalk net jou letter speel. Jou liedjie versoek hier, kom op. Maar, the Local Choice Aero Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of September. Listen to this, you can get Sinutab nasal spray, 10 mils was R87.95, now only R69.95, save R18. Visit the Local Choice Aero Pharmacy today at the corner of General Herzog and Assa High Street, Three Rivers, or you can call them on 016-423-6940.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future. Got a suspension about your car's performance? Feeling tired of unreliable service? Shift gears and head to Pit Pro Tire and Auto Center. From minor to major services, suspension repairs and diagnostics with cutting-edge tech. We steer you right, honest, fast and reliable. We're RMIAA approved and work with extended warranties. Find us at the corner of Helena Lochner and Boswell, SW1 Funnabale Park. Call 066-287-4966. Pit Pro Tire and Auto Center. Challenge the road.
2: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Ook lekker muziek. Stuur mij je verzoek. Als je een verzoekje hebt, stuur hem voor mij 0623-445-45. Want daarom zie je weer, speel als je drie in de rij, wat ik voor jou drie likjes van diezelfde kunstenaar speel. En jij zegt mij, wat is die kunstenaars naam en wat is die drie likjes naam? Nou, als je woensdag aangeluisterd hebt met Midweek Baan, het jy al klare voorsprong op die res van die luisteraars. So bly ingeskakel, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Een versoek van Susanne afgekry, en dan sê Susanne, hoop jy het ook een baie, baie lekker aand. Sy vraag vir Marno van der Merwe se gesig, ek het vir jou Wolf's World met Beter as Gister en Droom Syndroom met Ek Lei Aan.
1: 90.6 met Baanbrekers.

Het is jouw eerste likkie in die drene rij. Wat is hierdie likkie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Tik hom so lank in een WhatsApp. Moet hom nog eens stuur. Hier is jou tweede een. Luister mooi. Baie makkelijk vanavond. Baie, baie makkelijk.

0: Epelkies met Lekkero Jan, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdag aan tussen 6 en 9 saam. Maar nou gaan ons aan na die advertenties met die lekkerste in Afrikaanse muziek. Ek het muziek vibes met lekkerste moeilikheid en Danny Smoke met Monica, net hier op die val se trefferstasie.
1: So, competitions,
2: news,
3: job search,
1: upcoming events,
2: www.906fmstereo.com.

0: Jouw nummer 1 nog steeds vanavond, Azuriel SA, samen met die Jakkels vibe, Sun My en die Donker, net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM stereo. Ek het nog vir jou, DJ Tom Tom, ek verlang na jou, Jakkels vibe, helemaal lief, helemaal stom, ek weet nie, ons gaan uitvind, en skemer met stroom op, wat op pad is.
1: Welkom by Baanbrekers, op 90.6 FM stereo.

0: saam met jou. Skiver met stroom op net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers elke saterdagaand tussen 6 en 9 saam. Maar nou amper tyd vir my om jou te groet, maar ek het nog vir jou so paar liedjies wat op pad is. Kit Darren saam met Zaan Sonnekus, Splinter, Nat Niet, Meisie, Meisie, een heropname tussen Kit Darren en Zaan Sonnekus, Jackie Lou met Ram en Raspberry en Carleen Hisselman met Ditto wat op pad is.
1: Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
2: Team Vaal is turning up the heat and you could be cruising in style. Get ready for the ultimate boat cruise competition. Here's how you win. Get active on Team Vaal's social media. Like it, comment, share it, tag your crew. Then make a qualifying move, buy a vehicle, service your ride, or grab parts. Every action earns you tickets closer to an all-inclusive 5-day MSC cruise for two. Competition runs January to September. Winner announced November. Team Vaal. More action, more tickets, more chances to win. Terms and conditions apply.
3: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.

0: Is Caroline Nusselman met Ditto net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met haar. Nou, na die advertensies 'n bietjie Pieter Price met Praat Praat en Stormklanke en Hollow Vow, alles of niks.
1: From Germany.
2: From England.
1: From the USA. From Japan.
3: From work.
4: Just chilling with friends.
1: Or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
6: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
7: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.

tiri. Gelijk tiri, kem lijkt tiri. Hij komt toe in en hij komt zat. Mijn hondje lijkt om niks. Mijn dochters ik ga vat. Zit graag make-up aangezet. En hij zei toe, hallo mix maak. En voor hij nog verder kon praat. Zei ik van hoor is ook knap. Als je wil uitgaan vandaan moet je verstaan dat ik ga samen. Mijn vrouw zei, ach hij maakt net grappies. Ik kijk om maar ik lach je. Hoor je hoe blaf die hond? Dat is mijn hond zo hongerblaffie. En ik kijk zo naar die knapjes, zei van mijn hond. Oké, okay, hond, maar niet blaf niet. Maar mijn kind kom je later vanavond. Anders maak ons honden kost van